In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar multi-instrumentalist Eric Dolphy met opname uit 1960. Volgende maand volgt deel 2. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het zesde en laatste deel van een serie over de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley, die leefde van 1928 tot 1975. In vorige uitzendingen hebben we hem laten horen in kwartet- en quintetbezetting, maar rond 1960 besloot hij met een sextet te gaan optreden. Er kwam dus een derde blazer bij en dat was multi-instrumentalist Youssef Lateef. Deze muzikus werd geboren in 1920 als William Huddleston, maar hij bekeerde zich tot de islam, vandaar zijn Oosterse naam. Hij speelt voornamelijk tenorsax, maar daarnaast ook fluit en hobo. In 1963 trad het Cannonball Adderley Sextet op in Tokio en daarvan kunt u nu live opname horen. Om te beginnen 4 stukken. Nippon Soul van Cannonball Adderley zelf, Easy to Love van Cole Porter, The Weaver van Youssef Lateef en Tango Tango van de gebroeders Adderley.
1: We're going to play a new tune written by an American musician whose name is Cannonball Adderley. And he you know we're making a record. We want to make the first record in Tokyo by an American jazz group and we'd like for you to be on it. You know what I mean? So,

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar deel 5 van een serie die gewijd is aan alt-saxofonist Cannonball Adderley. Adderley leefde van 1928 tot 1975. U hoorde hem in twee verschillende bezettingen met opname uit 1960 en 1961. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. U kunt nu luisteren naar deel 4 van een serie die we wijden aan de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley. Hij leefde van 1928 tot 1975. In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw was hij een van de succesvolste muzikanten binnen de hardbop. Hij beschikte over een geweldige techniek, maar het leidde nooit tot zinloos geriedel. Zijn spel is voornamelijk opgewekt en smaakvol, dankzij de melodische frasering en een perfecte timing. In de vorige uitzendingen hoorde u hem vooral in quintetbezetting, maar in het komende half uur is hij de enige blazer. Cannonball Adderley wordt bijgestaan door pianist Wynton Kelly, bassist is Paul Chambers of Percy Heath en de slagwerker is Jimmy Cope of Albert Heath. De volgende 6 stukken zijn opgenomen in 1959 en afkomstig van het album Cannonball Takes Charge.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley. Die leefde van 1928 tot 1975. Zojuist hoorde u kwartetopname uit 1959. Vanaf 1960 zou Adderley zich meer gaan richten op elementen uit de blues- en soulmuziek. In dat jaar formeerde hij een quintet waarin ook zijn broer, cornetist Nat Adderley, meespeelt. En de ritmesectie bestaat dan uit pianist Bobby Timmons, bassist Sam Jones en slagwerker Louis Hayes. Vooral de eerste twee nummers waren in die tijd hits. Work Song van Nat Adderley en That There van Bobby Timmons. Het album werd in 1960 opgenomen onder de titel Damn Dirty Blues.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar deel 4 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley, die leefde van 1928 tot 1975. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 3 van een serie gewijd aan de Amerikaanse alt-saxofonist Julian Cannonball Adderley. Hij leefde van 1928 tot 1975. In de jaren 50 en 60 was hij een van de bekendste hardbop-muzikanten. Hij begon met verschillende quintetten onder eigen naam, waarin vaak zijn broer meespeelde, de cornetist Ned Adderley. En rond 1957 trok Cannonball de aandacht van trompetist Miles Davis, die hem voor zijn nieuw te vormen sextet vroeg en waarvan ook tenorsaxofonist John Coltrane deel uitmaakte. Legendarische albums van dit sextet waren Milestone en Kind of Blue. Maar in dit programma horen we Cannonball Adderley in quintetbezetting, om te beginnen in een quintet met Miles Davis. Tenorist John Coltrane ontbreekt hier, omdat hij tijdelijk met pianist Thelonious Monk speelde. De muzici zijn dus Miles Davis trompet, Cannonball Adderley alt sax, Hank Jones piano, Sam Jones bas en Art Blakey slagwerk. En de titel van het album is Something Else en werd opgenomen in maart 1958.

U luistert naar het programma House of Hard Bop bij de Concertzender. En u hoorde het quintetopname met alt-saxofonist Cannonball Adderley. Zojuist hoorde u hem met trompetist Miles Davis. De opnamen waren uit 1958. En we gaan door met een Adderley quintet, waarin tenorsaxofonist John Coltrane de andere blazer is. In feite was het sextet van Miles Davis, maar dan zonder deze beroemde trompetist. En waarschijnlijk gunde hij beide saxofonisten hun eigen feestje in Chicago. Maar het kan ook aan het repertoire hebben gelegen. Dat bestaat uit stukken die Miles Davis zelf nooit heeft opgenomen. U hoort dus de saxofonisten Cannonball Adderley en John Coltrane. En de ritmesectie bestaat uit Wynton Kelly piano, Paul Chambers bas en Jimmy Cobb slagwerk. Titel van het album: Cannonball Adderley Quintet in Chicago, opgenomen februari 1959.

In het programma House of Hard Bop heeft u kunnen luisteren naar deel 3 in een serie gewijd aan alt-saxofonist Cannibal Adderley, die leefde van 1928 tot 1975. U hoorde hem in quintetbezetting, eerst met trompetist Miles Davis en daarna met tenorsaxofonist John Coltrane. Opnamen waren uit 1958 en 1959. En volgende maand volgt deel 4 van deze alt-saxofonist met opnamen uit 1959 en 1960. Dat uur werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen. Willem Pier op de overhand.

Dit is de concertzender vanuit Music Cue in Amsterdam met het programma House of Hardbop. Vandaag besteden we aandacht aan de Amerikaanse pianist Phineas Newborn. Die leefde van 1931 tot 1989. Hij valt te plaatsen in de late swingstijl met hardbop trekjes. Pianisten die hem van invloed zijn geweest, die op hem van invloed zijn geweest, waren bijvoorbeeld Art Tatum, Oscar Peterson, Errol Garner en Bud Powell. Hij is nooit echt beroemd geworden en dat heeft ongetwijfeld te maken gehad met zijn chronische gezondheidsproblemen, waardoor hij niet voortdurend aan de weg kon timmeren. Maar zijn originele opvattingen en voorbeeldige techniek imponeren nog steeds. Hij heeft niet veel albums uitgebracht, maar het materiaal dat er van hem beschikbaar is, heeft een hoog niveau. We beginnen met de opname uit 1956, waarbij Phineas Newborn is te horen met onder andere bassist Oscar Pettiford en drummer Kenny Clarke of solo piano.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse pianist Phineas Newborn, die leefde van 1931 tot 1989. Hij is nooit echt beroemd geworden, maar de kenners waarderen zijn smaakvolle en virtuose spel nog steeds. Zojuist hoorde u opname uit 1956 en we gaan nu door met 4 combo-opnamen uit 1958. En daarna volgt als laatste een originele solo-interpretatie van het bekende stuk Cherokee.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar de Amerikaanse pianist Phineas Newborn met opname uit 1956 en 1958. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. In dit uur kunt u luisteren naar deel 2 gewijd aan de Amerikaanse alt-saxofonist Cannonball Adderley. Die leefde van 1928 tot 1975. In de jaren 50 en 60 was hij een van de meest toonaangevende hardbop-muzikanten. Hij leidde verschillende eigen groepen, waaronder quintetten met zijn broer, cornetist Nat Adderley, en hij speelde ook bij Miles Davis en met John Coltrane. Zijn spelopvatting is zeker beïnvloed door collega-altist Charlie Parker, maar bevat meer bluesy elementen, een kenmerk dat de hardbop, ontstaan in de jaren 50, onderscheidt van de bebop uit de jaren 40. U hoort hem nu met een quintet dat bestaat uit de volgende muzici: Cannonball Adderley, alt-sax, Blue Mitchell, trompet, Bill Evans, piano, Sam Jones, bas en Philly Joe Jones, slagwerk. Opvallend is de aanwezigheid van de blanke pianist Bill Evans, die meestal een wat meer abstracte benadering van de jazz nastreefde. Maar hij past wonderwel in dit quintet. De opnamen werden gemaakt in 1958 en uitgebracht op het album Portrait of Cannonball.

In het programma House of Hardbop luistert u naar de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley, die leefde van 1928 tot 1975. Zijn voornaam was eigenlijk Julian, maar zijn bijnaam dankte hij aan zijn enorme eetlust en het daarbij passende postuur. Vanaf eind jaren 50 was Adderley heel productief. Hij maakte een paar albums per jaar. En in 1958 maakte hij weer een album, nu onder de titel Sharpshooters. De bezetting: Cannonball Adderley altsax, zijn broer Nat Adderley cornet, Junior Moore piano, Sam Jones bas en Jimmy Cobb slagwerk. Het tweede stuk is een compositie van Cannonball Adderley getiteld Jubilation. En dat geldt als een van de meest typerende hardbop thema's, funky en swingend.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar quintetten van alt-saxofonist Cannonball Adderley met opname uit 1958. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. En vandaag kunt u luisteren naar deel 1 van een serie gewijd aan de Amerikaanse alt-saxofonist Julian Cannonball Adderley. Die leefde van 1928 tot 1975. In de jaren 50 en 60 was hij een van de meest toonaangevende hardbop muzikanten. Hij leidde verschillende eigen groepen, waaronder quintetten met zijn broer, cornetist en trompetist Ned Adderley. Maar hij speelde ook bij Miles Davis en met John Coltrane. Zijn spelopvatting is zeker beïnvloed door Charlie Parker, maar bevat meer bluesy elementen. Een kenmerk dat de hardbop onderscheidt van de bebop. We beginnen met het Cannonball Adderley Quintet uit 1957. En de muzici zijn Cannonball Adderley, alt-sax, Ned Adderley, cornet, Junior Mans, piano, Sam Jones, bas en Jimmy Cobb, slagwerk. De titel van het album is Sophisticated Swing.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse altsaxofonist Cannibal Adderley. En zojuist hoorde u opname van zijn quintet uit 1957. Zijn bijnaam Cannibal had hij overigens te danken aan zijn grote eetlust. Iets wat trouwens ook te zien was aan zijn postuur. In 1958 formeerde hij een quintet met vibrafonist Milt Jackson. En deze is vooral bekend geworden door zijn werk met het Modern Jazz Quartet. De muziek is wat minder hectisch dan in het vorige half uur, omdat een vibrafoon nu eenmaal wat ingetogener klinkt dan een cornet. De ritmesectie bestaat hier uit Wynton Kelly, piano, Percy Heath, bas en Art Blakey, slagwerk. En de bassist maakt overigens ook deel uit van het vermaarde Modern Jazz Quartet.

0: In House of Hardbop luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown, met live opname van 1 juni 1956. Aan het succes van dit legendarische quintet kwam helaas een vroegtijdig einde, omdat Clifford Brown en pianist Ritchie Powell op 26 juni 1956 bij een auto-ongeluk om het leven kwamen. Clifford Brown was toen pas 25 jaar oud. Wat hadden we niet nog voor moois van hem kunnen verwachten? Tenorsaxofonist Sonny Rollins werd geboren in 1930 en speelt nog steeds. Hij is natuurlijk inmiddels een levende legende. Wie hem nog wil horen, hij treedt op zondag 14 juli aanstaande tijdens North Sea Jazz in Rotterdam. En dat mag u niet missen. U hoort nog twee stukken opgenomen op 1 juni 1956. Het bekende Roundabout Midnight van Thelonious Monk en daarna een blues-thema van Clifford Brown, The Blues Walk.
1: Jazz's foremost composers. His name is Thelonious Monk. I'm sure you're familiar with him,
2: oh, yes.
1: Joe, and the title of it is Midnight.

0: In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar het quintet van trompetist Clifford Brown met live opname van 1 juni 1956. Meer informatie vindt u natuurlijk op onze website concertzender.nl. Dit uur werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Spinning the Blues werd technisch verzorgd door Dirk

0: Dit is de Concertzender met House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 2, gewijd aan het quintet van trompetist Clifford Brown. Brown leefde van 1930 tot 1956 en geldt nog steeds als de belangrijkste hardbop trompetist uit de jaren 50. Brown beschikte over een enorme techniek en zijn melodische improvisaties en harmonisch inzicht zijn van grote invloed geweest op vele collega's na hem. In 1955 ontstond een van de beste hardbop quintetten ooit. Ze bestaan naast Brown uit tenorsaxofonist Sonny Rollins, pianist Richie Powell en bassist George Morrow en natuurlijk slagwerker Max Roach. Dit quintet maakte zowel studio-opnamen als live-registraties. In dit uur kunt u luisteren naar de tweede set uit optredens die het quintet gaf in mei en juni 1956. Locatie was de Cotton Club en die was gevestigd in Cleveland, Ohio. Het eerste lange stuk heet Get Happy en de muzici worden voorgesteld door slagwerker Max Roach.
1: For those of you who are unfamiliar with the personnel of our little group, I'd like to take this opportunity to introduce them to you. Our pianist is Richard Powell. Our bassist, George Morrow. Young man whom we are very happy and proud to have with us, our tenor saxophonist, Sonny Rollins. My partner and most illustrious cohort, the young man who has astounded the jazz world with his amazing talents in the most recent years, Clifford Brown, our trumpeter. My name is Max Roach.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown. Ondanks zijn geweldige reputatie is hij altijd een zeer bescheiden man geweest. Hij placht zichzelf aan te kondigen met de volgende tekst: I play trumpet and my name is Clifford Brown. Een andere grootheid in het quintet is tenorsaxofonist Sonny Rollins. Hij werd geboren in 1930 en treedt nog steeds op. Drummer Max Roach leefde van 1924 tot 2007. Hij is een legende die het moderne slagwerkspelen voor een groot deel heeft bepaald. Het volgende stuk werd opgenomen in de Cotton Club op 1 juni 1956 en is een compositie van Clifford Brown. Hier is Delilah.

Dat was het stuk Delilah van trompetist Clifford Brown. De andere solisten waren tenorsaxofonist Sonny Rollins, drummer Max Roach, pianist Richie Powell. De laatste was overigens een jongere broer van bebop-pianist Bud Powell. Aan het succes van dit quintet kwam helaas een vroegtijdig einde, omdat Clifford Brown en pianist Richie Powell op 26 juni 1956 bij een auto-ongeluk om het leven kwamen. Het volgende up-tempo-stuk heet Lover, een thema van het musical duo Rodgers & Hart. Vooral de solo van trompetist Clifford Brown verdient extra aandacht.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het quintet van trompetist Clifford Brown, die leefde van 1930 tot 1956. Deze opnamen werden gemaakt in mei 1956 in de Cotton Club in Cleveland, Ohio. Volgende maand volgen meer opnamen van dit legendarische concert. Voor zover er nog tijd over is, hoort u nog een fragment van de Rollins-compositie Vals Hots. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 2 over de blanke Amerikaanse trombonist Eddie Bird, die in september 2012 overleed op de leeftijd van 90 jaar. Hij speelde met talloze grootheden en hij was een veelgevraagd sexyblazer. Vanaf 1953 maakte hij ook albums onder eigen naam en in kleinere bezettingen. We beginnen met kwartetopname uit 1955. Deze opnamen zijn nogal bijzonder omdat u in de thema's twee trombones hoort. Dat is Eddie Bird, die zichzelf met een tweede stem heeft ingedubt. De andere muzici zijn pianist Hank Jones, bassist Wendell Marshall en slagwerker Kenny Clark. Het repertoire bestaat deels uit bekende songs zoals Fragile, Stompin' at the Savoy en Billy's Bounce, maar het derde en vierde stuk zijn van trombonist Eddie Bird zelf. I Should Have Said and See You Later.

In het programma House of Hardbop luistert u naar de Amerikaanse trombonist Eddie Bird, die leefde van 1922 tot 2012. Zojuist hoorde u kwartetopname uit 1955, waarbij Eddie Bird zich in de thema's indubde met de tweede stem. Hij beschikte over een uitstekende techniek, een soepele timing en een originele notenkeus. We gaan door met quintetopname uit datzelfde jaar, 1955 dus. De andere blazer is tenor-saxofonist G.R. Montrose, die leefde van 1927 tot 1993. In de Verenigde Staten was hij nooit erg bekend, maar in Europa wel, omdat hij eind jaren 60 geruime tijd in Nederland en België woonde. Zijn spel lijkt een beetje aan te sluiten bij de West Coast-stijl uit de jaren 50. De ritmesectie bestaat uit pianist Hank Jones, bassist Clyde Lombardi en slagwerker Kenny Clark. U hoort nu nog vier stukken door het quintet van Eddie Bird en G.R. Montrose.

In het programma House of Hard Bop hebt u geluisterd naar deel 2 over de Amerikaanse trombonist Eddie Bird. Die leefde van 1922 tot 2012, met opname uit 1955. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Heart Bop. In september 2012 overleed de blanke Amerikaanse trombonist Eddie Bird op de leeftijd van 90 jaar. Hij geldt als een van de meest smaakvolle stilisten binnen de hardbop, hoewel hij nooit echt wereldberoemd is geworden. Maar hij had vanwege zijn goede scholing en brede inzetbaarheid altijd voldoende werk en hij is tot op hoge leeftijd blijven spelen. Hij begon op jonge leeftijd bij het combo van vibrafonist Red Norville en speelde daarna onder meer in de orkest van Stan Kenton, Charles Mingus en Thelonious Monk. Vandaag hoort u trombonist Eddie Bird uitsluitend onder eigen naam en in kleiner verband. We beginnen met 4 opnamen uit 1953 in een quintet met gitarist Sal Salvador. Daarna volgen quintetopnamen uit 1954 met alt-saxofonist Vinnie Dee.

In het programma House of Hardbop luistert u naar de Amerikaanse trombonist Eddie Bird. Die leefde van 1922 tot 2012. Hij beschikte over een uitstekende techniek, een soepele timing en een originele notenkeus. Het repertoire bestaat grotendeels uit zogenaamde standards, dus bekende thema's uit musicals met de bijbehorende akkoordenschema's waarover geïmproviseerd wordt. In het stuk He Ain't Got Rhythm hoort u Eddie Bird ook nog even zingen. Luistert u het komende half uur naar zijn quintet met alt-saxofonist Vinnie Dean. De opnamen zijn uit 1954 en 1959.

0: Benny Golson, ladies and gentlemen. To Stan Tracy, Rick Laird, Billy Hart on the drums. Billy Hart. Benny Golson.
1: In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar het kwartet van tenorsaxofonist Benny Golson met live opname uit 1965. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met House of Heart Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 4 van de serie die is gewijd aan tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Die werd geboren in 1929. Golson geldt als een van de meest prominente vertegenwoordigers van de hard bop en hij werd bekend bij de Jazz Messengers van drummer Art Blakey. Vanaf 1959 begon hij in wisselende bezettingen onder eigen naam te produceren. Maar in dit uur horen we hem met zijn kwartetten. In deze kleinere bezetting is hij de enige blazer, wat hem meer vrijheid en uiteraard ook meer soloruimte geeft. We beginnen met 4 stukken van het album Turning Point uit 1962. Het tweede stuk is overigens het titelstuk, een compositie van Benny Golson zelf, en de ritmesectie bestaat uit Wynton Kelly, piano, Paul Chambers, bas en Jimmy Cobb, slagwerk.

In het programma House of Hardbop luistert u naar tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Die werd geboren in 1929. Hij treedt nog steeds op, zij het niet zo vaak meer als vroeger. Golson geldt als een van de belangrijkste grondleggers van de hardbop. Maar in zijn spel zijn ook invloeden te bespeuren van tenoristen uit de swingperiode, zoals Coleman Hawkins en Don Byas. Vandaag staat Golson centraal in kwartetbezetting. En de volgende 6 stukken werden ook opgenomen in 1962. De ritmesectie bestaat nu uit Tommy Flanagan piano, Ron Carter bas en Art Taylor slagwerk.

In het programma House of Hard Bop hebt u geluisterd naar ensembles van tenorsaxofonist Benny Golson. Eerst het Jazzstet uit 1960 en daarna zijn kwartet uit 1962. In de uitzending van volgende maand laten we meer kwartetopnamen horen. Voor zover de tijd over is, volgt tot besluit de bekende standaard Three Little Words. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van

Concertzender is het nu tijd voor House of Hard Bop. Vandaag deel 2 in een serie gewijd aan de Amerikaanse tenorsaxofonist en componist Benny Galzin. Galzin werd geboren in 1929. Hij geldt als een van de belangrijkste muzici binnen de hard bop. Een stijl die voortkwam uit de bebop, maar meer bluesy elementen bevat. In 1960 en 1961 nam hij een heel bijzonder album op. Take a Number from 1 to 10. En hierop begint Galzin in zijn eentje en in ieder volgend nummer komt er een muzikant bij. Het laatste stuk wordt dus gespeeld door een tentet. Wij horen nu de eerste 6 stukken van solo tot en met sextet. Achtereenvolgens hoort u naast Galzin de bassist Tommy Williams, slagwerker Albert Heath, pianist Cedar Walton, trompetist Freddie Hubbard en trombonist Curtis Fuller.

In het programma House of Hardbop luistert u naar tenorsaxofonist Benny Galson. En wel naar het album Take a Number from 1 to 10. Zojuist hoorde u hem van solo tot en met sextet. De volgende vier stukken zijn dus met een septet, octet, nonet en een tentet. De opnamen zijn uit 1960 en 1961.

In The House of Hard Bop hoorde u tenorsaxofonist Benny Galsen in 10 stukken, van solo tot en met tentet. Tot slot van dit programma komt Galsen aan bod in quintetbezetting met opname uit 1959. De andere muzici zijn trombonist Curtis Fuller, pianist Ray Bryant, bassist Paul Chambers en slagwerker Art Blakey. Er worden 2 langere bluesstukken gespeeld van de hand van Galsen: My Blues House en The Stroller.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar twee quintetten van tenorsaxofonist en componist Benny Carlson uit 1958. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Heart Bop. Vandaag besteden we aandacht aan alt-saxofonist Julian Cannonball Adderley, die leefde van 1928 tot 1975. Hij wordt wel beschouwd als de opvolger van saxofonist Charlie Parker, wat in technisch opzicht zeker van toepassing is. Maar zijn spel is meer bluesy dan dat van zijn voorganger. We beginnen met een quintet uit 1959 met studioopname in Chicago. De muzici zijn dezelfde die deel uitmaakten van het Miles Davis sextet, maar dan zonder deze beroemde trompetist. Het zijn Cannonball Adderley alt-sax, John Coltrane tenor-sax, Wynton Kelly piano, Paul Chambers bas en Jimmy Cobb slagwerk.

In het programma House of Hardbop luistert u naar alt-saxofonist Julian Cannonball Adderley in twee verschillende bezettingen. Hij leefde van 1928 tot 1975 en hij dankte zijn bijnaam Cannonball aan zijn enorme eetlust en het daarbij passende postuur. Zojuist hoorde u quintetopname uit 1959. We gaan verder met een sextet onder zijn leiding met opname van 4 jaar later. De muzici zijn Cannonball Adderley altsax, zijn broer Nate Adderley cornet, Youssef Lateef fluit, hobo en tenorsax, Joe Zawinul piano, Sam Jones bas en Louis Hayes slagwerk. Deze opnamen werden gemaakt tijdens een concert in Tokio dat plaatsvond op 14 en 15 juli 1963.

In het programma House of Hard Bop hebt u geluisterd naar tenorsaxofonist Dexter Gordon met opname uit 1962. De speellijst en andere informatie is te vinden op onze website www.concertzender.nl. Dit uur werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het quintet van rietblazer en fluitist Eric Dolphy, die leefde van 1928 tot 1964. Dolphy geldt als een van de grote vernieuwers in de jazz, omdat hij een brug sloeg tussen de gangbare hard bop en een meer vrije manier van improviseren. Hetzelfde kan gezegd worden van trompetist Booker Liddell, die leefde van 1938 tot 1961. Helaas hebben ze beiden maar kort geleefd. Dolphy overleed aan een verwaarloosde suikerziekte en Liddell aan een ongeneeslijke nieraandoening. Gelukkig zijn ze toch behoorlijk productief geweest en samen formeerden zij rond 1960 een quintet dat nog steeds als legendarisch wordt beschouwd. Dit quintet trad op 16 juli 1961 op in de Five Spot te New York, waarvan u nu een registratie gaat horen. De ritmesectie bestaat uit Mel Waldron, piano, Richard Davis, bas en Ed Blackwell, slagwerk. Het eerste stuk heet Fire Waltz, een compositie van Mel Waldron, waarin Eric Dolphy altsax speelt. Het tweede stuk is B-Vamp, een compositie van Booker Liddell, en hierin speelt Dolphy basklarinet.

In House of Hard Bop luistert u naar het quintet van rietblazer en fluitist Eric Dolphy met daarin trompetist Booker Little. Beide gelden als belangrijke vernieuwers op een instrument, hoewel ze helaas maar kort hebben geleefd. We gaan door met meer materiaal van het legendarische concert dat plaatsvond op 16 juni 1961 in de Five Spot te New York. Het volgende stuk is een compositie van Booker Little en heet Aggression, waarbij Eric Dolphy basklarinet speelt. In de resterende tijd komt de standaard Like Someone in Love aan bod en hierin speelt Dolphy fluit.

0: little tune we made. All of me.
1: Oh, yeah.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het quintet van de Amerikaanse tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin, met opname uit 1961. En dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

is de concertzender met het programma House of Hard Bop. En vandaag kunt u luisteren naar deel 2, gewijd aan het roemruchte kwintet van de tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin. Davis leefde van 1922 tot 1986 en Griffin van 1928 tot 2008. In de vorige uitzending betrof het hun eerste studioopname uit 1960 en vandaag horen we live-opname vanuit Minton's Playhouse te New York, gemaakt in januari 1961. Beide tenoristen zijn aan elkaar gewaagd, maar ze gunnen elkaar alle ruimte. Het waren tenslotte goede vrienden en ze hadden grote waardering voor elkaar. De swingende ritmesectie bestaat uit Junior Mans, piano, Larry Gales, bas en Ben Reilly, slagwerk. U hoort nu eerst 4 stukken. Om te beginnen het bekende Billy's Bounce. En daarna volgen 3 stukken van Thelonious Monk. Te weten Apostrophe, Well You Needn't en In Walked Bud.

Dit is het programma House of Hardbop en u luistert naar het quintet van de tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin. In de solo's die u hoort is Davis steeds als eerste aan de beurt en daarna Griffin. En ze zijn eenvoudig te onderscheiden, want Davis heeft een rauwe, volle toon en speelt in een soort late swingstijl. Terwijl Griffin een wat scherpere toon heeft en speelt met zijn virtuose techniek. En de ritmesectie bestaat weer uit pianist Junior Mans, bassist Larry Gales en slagwerker Ben Riley. En de live-opnamen werden gemaakt in januari 1961 vanuit Minton's Playhouse in New York.

In het programma House of Hardbop heeft u zojuist geluisterd naar het quintet van de tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin met opname uit 1960. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek, 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is beschikbaar via alle kabelnetten in Nederland.

U luistert naar de Concertzender met het programma House of Hard Bop. De Amerikaanse tenorsaxofonist en componist Benny Golson werd geboren in 1929. Hij werd bekend bij de Jazz Messengers van drummer Art Blakey, maar ging daarna zijn eigen weg als solist, orkestleider en componist. Zijn stijl is een voortzetting van de traditie die in de jaren 30 en 40 in gang werd gezet door swingsaxofonisten als Coleman Hawkins en Don Byas. Maar Benny Golson ging moderner spelen en ontwikkelde zich in de jaren 50 tot een van de toonaangevende hardboppers. Hij componeerde talloze originele thema's die ook door veel van zijn collega's werden en worden uitgevoerd. Benny Golson beschikt over een volle, wendbare toon en slingert zich met groot gemak via sierlijke fraseringen door de meest gecompliceerde akkoordenschema's heen. Onlangs verscheen een cd met zijn belangrijkste kwartetopname uit 1962, een samenvoeging van twee eerder uitgebrachte LP's. U hoort hem eerst in vijf stukken uit 1962 met als ritmesectie Wynton Kelly op piano, Paul Chambers bas en Jimmy Cobb op slagwerk. Daarbij zitten twee originele Golson-stukken en als derde Dear Katie en als laatste Turning Point.

U hoorde als laatste stuk Turning Point. En u luistert nu naar de concertzender met het programma House of Hardbop. Met opname uit 1962 door het kwartet van tenorsaxofonist Benny Golson. Een van de belangrijkste nog levende muzici uit de periode van de hardbop. Zijn repertoire bestaat deels uit bekende songs en deels uit eigen composities. In de volgende 6 stukken bestaat de ritmesectie uit Tommy Flanagan op piano, Ron Carter op bas en R. Taylor op slagwerk. En Benny Golson treedt nog steeds op. Hij was nog niet zo lang geleden te beluisteren in het Amsterdamse Bimhuis.